0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
2: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
3: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
1: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.

Het Country Festival strijkt neer in Middelkerke van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live countrymuziek, foodtrucks en een Amerikaanse westernsfeer naar het centrum van de kustgemeente.

0: 3 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hadden dit jaar 70.000 bezoekers. Voorzitter Pascal Balen blikt tevreden terug, maar wijst erop dat er niet op alle avonden werd gedronken.
2: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond, dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel, ja, significant minder.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. De speelzone Wielingen, gelegen aan het gemeentelijk zwembad en grenzend aan het terras van de Wielingenbaar in Wenduinen, kreeg een grondige vernieuwing. Voor de jongste kinderen werd een zandspeelwereld ingericht. Voor oudere kinderen ligt de nadruk op uitdaging, beweging en avontuur. De nieuwe zone is voortaan publiek toegankelijk. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek brengen de komende 10 dagen op meer dan 60 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. Meer Noordzee-regio-nieuws over een uur.

Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
2: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
3: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
2: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
3: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
2: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto?
3: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.

Tot 23 augustus kan je in de Molen van Stenen elke week het werk van andere kunstenaars bewonderen, van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenendorpstraat 4 in Stenen-Oostende.

0: is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: Op verschillende locaties op de Oosteroever in Oostende worden de laatste repetities gehouden voor de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. In een viertal scènes wordt het leven van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Morgen is er een try-out in woonzorgcentrum Godschalk. Vanaf donderdag zijn er opvoeringen. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Eerder was er voor Nieuwpoort ook al een schenking van Rotary Nieuwpoort voor aankoop van 12 babystartpakketten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Ons land moet lessen trekken uit de zware natuurbrand die nu woedt op de Hoge Venen. Dat heeft brandexpert Jan Bates gezegd in VTM Nieuws. Bosbranden komen ook bij ons al maar vaker voor en dus moeten we beter voorbereid zijn.
3: Door bijvoorbeeld weg te gaan harken of meer radicaal, zoals we in sommige landen zien tijdens grote branden, een stoplijn echt gaan creëren door bomen weg te kappen. Zelfs bij vrij grote natuurbranden kun je niet tegelijkertijd op één plek 40 blusvliegtuigen gaan inzetten. Dus het heeft ook weinig zin dan om 40 blusvliegtuigen daar klaar te zetten.
2: Driekwart van de Hoge Venen is al vernield. En goed nieuws wel voor de inwoners van Sauerbrood in de provincie Luik, want die mogen weer naar huis. Ze werden dit weekend nog geëvacueerd door die natuurbrand in de Hoge Venen. Maar omdat de wind gedraaid is, is het nu weer veilig om terug te keren naar hun huizen. Het gaat om zo'n 500 mensen. 14 van hen hebben 2 nachten doorgebracht in het sportcentrum van Malmedy. De Waalse Brandweerfederatie trekt aan de alarmbel. Ze vinden dat ze niet genoeg mankracht en middelen hebben om natuurbranden zoals die in de Hoge Venen te bestrijden. Daarom pleit de federatie voor meer beroepsbrandweermannen en een groter netwerk van blusvliegtuigen die Europa samen kan inzetten. In Duitsland hebben de vakbonden opgeroepen om vanavond het werk neer te leggen in 6 zeehavens en dat voor 24 uur. Het gaat om de havens van onder meer Hamburg en Bremen. De bonden hebben vlak voor het weekend een loonvoorstel van de werkgevers van tafel geveegd. De vakbonden willen een goede 8% extra loon, de werkgevers willen 5% geven. In Moldavië tussen Oekraïne en Roemenië is een drone gecrashed, vermoedelijk afgevuurd door de Russen. Dat zegt de Moldavische politie. De drone zou richting de Oekraïnse havenstad Odessa onderweg geweest zijn, maar verloor zijn koers. Er vielen geen gewonden. En sport Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales van het tennistoernooi van Cincinnati in de VS. Hij werd in 3 sets geklopt door de Italiaan Coboli. 7-5, 4-6 en nog eens 7-5. We krijgen een bewolkte nacht en het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er dan weer wat zonniger en droger uit.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

zo graag je af.

0: bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Dit is
1: Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi.
3: Here we go!

De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 10:15 en 11:15 naar

De Ponyclub Jong Spermalieruiters organiseert op zondag 13 september een groot ponytoernooi op de terreinen van Snippenhof in de Snipgatstraat 9 in Leffingen. Het wordt een geweldige familiedag met meer dan 400 ponies en ruitertjes in actie. Een kinderdorp met springkastelen, eet- en drankstanden en een tombola met een ballonvaart als hoofdprijs. Meer info vind je op jongspermalieruiters.be.

puis TV. 15 minuten voor iedereen. Je dosis roem echt lang is niet. Geniet ervan, maar niet gaan zweven. 15 minuten zijn rap voorbij. Paparazzi aan je deuren, in de bosjes op het wc. En het is echt, echt, want het is reality tv. In gemeente word je bij, je tussenkomst als een held onthaalt. Je zit de winnaar van een wedstrijd, waar alleen de

het benefietje van het grootste festival. En je foto in de gazette samen met je lief op het galabal. Wat in affiche ligt nu biedt op papier en is overplakt.

0: is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. De visserijsector en Vlaams minister voor Visserij Hilde Krevits vragen dat Europa sneller met die gegevens aan de slag gaat bij het bepalen van de visquota. Preuteleuten sloot gisteravond de Paulusfeesten af. Sebastien de Waele.
2: Ja, afsluiter van de Paulusfeest. Altijd geestig, altijd tof. Altijd thuismatch. Omdat uiteindelijk preuteleuten is leuten. En we moeten niet bij een muziekje spelen dat de mensen niet kennen. Dus het zal grotendeels zijn gelijk wat we vorig jaar gespeeld hebben.
3: Jullie zijn een paar jaar weg geweest. Dan zijn jullie nu een aantal jaar al terug. Jullie blijven?
2: Wij blijven, in die zin... We proberen niet onszelf te vernieuwen, want dat is niet meer mogelijk met preuteleuten. In die zin, dat concept kunnen we niet vernieuwen. Nee. Preuteleut is preuteleut. Maar we proberen het wel interessant te houden voor onszelf. Dus we zijn weg van de Paulusfeesten, maar dat wil niet zeggen dat we weg zijn van de theaterzaal en allemaal, want dan zijn we aan het spelen met onze theatershows. Preuteleut had eigenlijk twee concepten, zowel theatershow als festivalshows. En vanavond is de festivalshow en het einde van het tweede deel van dit seizoen zijn theatershows, dat is dan ook Alain en ik alleen. Hè.
1: In Oostende is gewezen basketcoach Freddy Dekmin overleden. Hij was assistentcoach bij de eerste landstitel van BCO. Hij werd 86. Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gaat voorlopig niet mee in de vraag van tweede verblijvers om stemrecht te krijgen. In Kokseide is daarvoor een petitie gestart. De Dekker noemt het een leuke piste. Bij het gemeentebestuur van Middelkerken is er weinig animo om de tweede verblijvers ook stemrecht te geven. De Paulusfeesten hadden dit jaar 70.000 bezoekers. Voorzitter Pascal Balen blikt tevreden terug, maar wijst erop dat niet op alle avonden evenveel werd gedronken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

Zee beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.

bitter, dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Rocken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lieg laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben.

bella bijzet. Onze vertreffen, jij pijst het weer opnieuw. Iedereen is verbijsterd. Pakken de cups, ja, noem ons Kim Kluisters. Breken die aan het omelet. Splitten de winst en omzet.

is dansbaar. 11 platen geschreven, ben dankbaar. Ervaring, ik was al lang daar. En betalen, cash dat is standaard. Ik ben on fire, de licht ontvlambaar. Ze zeggen de gie is een chansaar. Ik burn incense, dat van mijn altaar. Burn calorieën, ben net als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen els of lambda. Dat is Grieks voor Elgiganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die hees met opzet.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
2: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
3: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
3: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
2: Jullie kenden BC Oostende al?
3: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
2: Worden jullie nu hoofdsponsor?
3: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.

0: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
1: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Hele lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de Dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
0: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken?
1: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
2: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels.
3: Wat er gebeurt in de regio.

Dit jaar vieren Scala en de broers Stijn en Steven Kolaschny het 30-jarig bestaan van het wereldberoemde meisjeskoor met de jubileumtour Scala 30. Ze komen op 8 mei in Kursaal Oostende met een extra jubileumconcert. Tickets daarvoor zijn verkrijgbaar via concertevents.be.

0: 6 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hadden dit jaar 70.000 bezoekers. Voorzitter Pascal Balen blikt tevreden terug, maar wijst erop dat er niet op alle avonden werd gedronken.
2: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond, dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. De speelzone Wielingen, gelegen aan het gemeentelijk zwembad en grenzend aan het terras van de Wielingenbaar in Wenduinen, kreeg een grondige vernieuwing. Voor de jongste kinderen werd een zandspeelwereld ingericht. Voor oudere kinderen ligt de nadruk op uitdaging, beweging en avontuur. De nieuwe zone is voortaan publiek toegankelijk. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek brengen de komende 10 dagen op meer dan 60 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noord.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Charlotte Verkeijn.
2: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
3: Ik ben Danik Menne.
4: Ik ben Willy de Schilder.
5: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Deze morgen aan de kust veel bewolking met mogelijk wat lichte regen. Het blijft nadien droog en we krijgen opklaringen. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 23 graden. Bij een vrij krachtige wind uit het west-zuidwesten met zelfs rukwinden tot 55 km per uur. Strandwatertemperatuur bedraagt 22 graden en het is laagwater straks om 12 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis sportkiesconcerten. Vandaag komen TB90 en DJ Ruben van Gucht. En vanavond is er in Bredenedorp een avondmarkt. Dat was het weer voor vandaag. Nog een fijne dag. Thuis.

0: is nu 7 uur. Noordzee nieuws.
1: Op verschillende locaties op de Oosteroever in Oostende worden de laatste repetities gehouden voor de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. In een viertal scènes wordt het leven van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Morgen is er een try-out in woonzorgcentrum Godschalk. Vanaf donderdag zijn er opvoeringen. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Eerder was er voor Nieuwpoort ook al een schenking van Rotary Nieuwpoort voor aankoop van 12 babystartpakketten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: 1 op de 5 mensen met diabetes heeft geen aangepast rijbewijs. En dat is nochtans verplicht. Dat laat Verkeersveiligheidsinstituut VIAS weten. Zo'n aangepast rijbewijs krijg je na een 5-jaarlijkse controle. Maar veel mensen zijn zich van geen kwaad bewust, zegt Stef Willems van VIAS.
3: Als mensen de diagnose van diabetes krijgen, ja, dan worden ze vaak overspoeld door informatie, waarbij dat die broodnodige informatie over het rijbewijs mogelijk wat ondergesneeuwd geraakt. Dus niet dat die allemaal denken van, ah ja, ik heb diabetes, mij kan niets overkomen achter het stuur. Bijna 1 op de 2 mensen neemt wel degelijk echt grote voorzorgen, zoals snelle suikers.
2: Wie niet in orde is, riskeert een boete en problemen met zijn autoverzekering. De natuurbrand in de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. Het vuur heeft zich gisteren wel niet meer verspreid. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin. Komt door de regen van gisterochtend. En ook de komende dagen wordt er opnieuw regen voorspeld. Het gebied blijft wel moeilijk toegankelijk en het vuur is onvoorspelbaar. Volgens de minister zal de brandweer er nog weken werk hebben. En ons land moet lessen trekken uit die zware natuurbrand. Dat heeft brandexpert Jan Batens gezegd in VTM Nieuws. Bosbranden komen ook bij ons al maar vaker voor. En dus moeten we beter voorbereid zijn.
4: Door bijvoorbeeld weg te gaan harken of meer radicaal, zoals dan in sommige landen zien tijdens grote branden, een stoplijn echt gaan creëren door bomen weg te kappen. Zelfs bij vrij grote natuurbranden kun je niet tegelijkertijd op één plek 40 blusvliegtuigen gaan inzetten. Dus het heeft ook weinig zin dan om ons 40 blusvliegtuigen daar klaar te zetten.
2: Defensieminister Franke laat weten dat hij aan een militair brandactieplan werkt en zware blushelikopters en vliegtuigen wil kopen. In het zuiden van Oekraïne zijn 2 doden en 9 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Dat melden de lokale autoriteiten. Meerdere gebouwen werden geraakt, waaronder ook woningen. En een gemiste kans voor onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, op het WK. Ze verloren tegen uittredend wereldkampioen Duitsland met 1-0. Speler Arthur van Doren.
5: Ik denk dat we eigenlijk domineren de grootste delen van het spel. Heel veel kansen gecreëerd hebben, in ieder geval genoeg om die wedstrijd naar ons route te trekken. Dan is het natuurlijk zuur dat dat niet lukt. Eigenlijk doe je voldoende om die wedstrijd te winnen en jezelf naar een goede uitgangspositie te hockeyen. Maar ja, dat is nu eenmaal het resultaat. En moeilijk kan ook. Alles blijft open om onszelf richting halve finales te hockeyen.
2: De Red Lions staan nu 2e in hun groep. De eerste 2 gaan door. Morgen spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. De hockeyvrouwen, de Red Panthers, spelen straks hun 2e wedstrijd tegen Spanje. Eerst grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
0: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Nieuws en informatie tot 9 uur hier bij Radio Noordzee. We hebben het straks uitgebreid over de Paulusfeesten met voorzitter Pascal Balen en Sebastiaan de Walen van Preuteleuten. Straks is er ook het weerbericht en de dagklapper.

0: Nieuws en info.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren.

0: Dag 12, zondag 13 september, is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
1: me gusta la guitarra, me gustas tú,
0: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
2: Manifiesta!
3: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
5: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
6: Heerlijk verfrissende zomerhit.
7: 24 uur per dag zomerradio op 105 FM.
6: Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Info en nieuws.
1: Ruteleuten sloot gisteravond de Paulusfeesten af. Sebastien de Waele.
2: Ja, afsluiter van de Paulusfeesten.

Van de theaterzaal en allemaal, want dan zijn we aan het spelen met onze theatershows. Perkluut had eigenlijk twee concepten, zowel theatershow als festivalshows. En vanavond is de festivalshow en het einde van het tweede deel van dit seizoen zijn theatershows. Dat is dan ook Alain en ik alleen.

0: KVN-info.
1: De speelzone Wielingen, gelegen aan het gemeentelijk zwembad en grenzend aan het terras van de Wielingenbaar in Wenduinen, kreeg een grondige vernieuwing. Voor de jongste kinderen werd een zandspeelwereld ingericht. Voor oudere kinderen ligt de nadruk op uitdaging, beweging en avontuur. De nieuwe zone is voortaan publiek toegankelijk.

0: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
3: Dit is

0: Deze morgen aan de kust veel bewolking met mogelijk wat lichte regen. Het blijft nadien droog en we krijgen opklaringen. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 23 graden. Bij een vrij krachtige wind uit het west-zuidwesten met zelfs rukwinden tot 55 km per uur. Strandwatertemperatuur bedraagt 22 graden en het is laagwater straks om 12 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. De visserijsector en Vlaams minister voor Visserij Hilde Krevits vragen dat Europa sneller met die gegevens aan de slag gaat bij het bepalen van de visquota. Preuteleuten sloot gisteravond de Paulusfeesten af. Sebastien de Waele.
2: Ja, afsluiter van de Paulusfeest. Altijd geestig, altijd tof. Altijd thuismatch. Omdat uiteindelijk preuteleuten is leuten. We moeten niet bij hen muziekje spelen dat de mensen niet kennen. Dus het zal grotendeels zijn gelijk wat we vorig jaar gespeeld hebben.
3: Jullie zijn een paar jaar weg geweest. Dan zijn jullie nu een aantal jaar al terug. Jullie blijven?
2: Wij blijven, in die zin... We proberen niet onszelf te vernieuwen, want dat is niet meer mogelijk met preuteleuten. In die zin, dat concept kunnen we niet vernieuwen. Nee. Preuteleuten is preuteleuten. Maar we proberen het wel interessant te houden voor onszelf. Dus we zijn weg van de Paulusfeesten, maar dat wil niet zeggen dat we weg zijn van de theaterzaal en allemaal, want dat zijn we aan het spelen met onze theatershows. Preuteleuten had eigenlijk twee concepten, zowel theatershow als festivalshows. En vanavond is de festivalshow en het einde van het tweede deel van dit seizoen zijn theatershows, dat is dan ook Alain en ik alleen. Hè.
1: In Oostende is gewezen basketcoach Freddy Dekmin overleden. Hij was assistentcoach bij de eerste landstitel van BCO. Hij werd 86. Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gaat voorlopig niet mee in de vraag van tweede verblijvers om stemrecht te krijgen. In Kokseide is daarvoor een petitie gestart. De Dekker noemt het een leuke piste. Bij het gemeentebestuur van Middelkerken is er weinig animo om de tweede verblijvers ook stemrecht te geven. De Paulusfeesten hadden dit jaar 70.000 bezoekers. Voorzitter Pascal Balen blikt tevreden terug, maar wijst erop dat niet op alle avonden evenveel werd gedronken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: De Paulusfeesten hadden dit jaar 70.000 bezoekers. Voorzitter Pascal Balen blikt tevreden terug, maar wijst erop dat er niet op alle avonden werd gedronken.
3: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond, dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel, ja, significant minder.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Op verschillende locaties op de Oosteroever in Oostende worden de laatste repetities gehouden voor de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. In een viertal scènes wordt het leven van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Morgen is er een try-out in woonzorgcentrum Godschalk. Vanaf donderdag zijn er opvoeringen.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis sportkiesconcerten. Vandaag komen TB90 en DJ Ruben van Gucht. En vanavond is er in Bredenedorp een avondmarkt. Dat was het weer voor vandaag. Nog fijne dag.
0: Met een hart voor Oostende.
2: Radio Noordzee. Noordzee. Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. De visserijsector en Vlaams minister voor Visserij Hilde Krevits vragen dat Europa sneller met die gegevens aan de slag gaat bij het bepalen van de visquota.

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder, met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.

0: zijn tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten. Debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
1: me gusta la guitarra, me gustas tú,
0: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
2: Manifiesta!
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
4: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
5: Zomerradio Noordzee.

0: Deze morgen aan de kust veel bewolking met mogelijk wat lichte regen. Het blijft nadien droog en we krijgen opklaringen. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 23 graden. Bij een vrij krachtige wind uit het west-zuidwesten met zelfs rukwinden tot 55 km per uur. Strandwatertemperatuur bedraagt 22 graden en het is laagwater straks om 12 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

Straks om 9:15 bij Radio Noordzee de zomertip in samenwerking met Toerisme Oostende. En om 9:30 is Paul Lingier van Natuurpunt onze praatgast. Hij heeft het uitgebreid over de Oosteroeverdag van eind deze maand. En zometeen om 9:00 is er het regionieuws bij Radio Noordzee.

0: is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hadden dit jaar 70.000 bezoekers. Voorzitter Pascal Balen blikt tevreden terug, maar wijst erop dat er niet op alle avonden werd gedronken.
2: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat we elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond, dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel, ja, significant minder.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. De speelzone Wielingen, gelegen aan het gemeentelijk zwembad en grenzend aan het terras van de Wielingenbaar in Wenduinen, kreeg een grondige vernieuwing. Voor de jongste kinderen werd een zandspeelwereld ingericht. Voor oudere kinderen ligt de nadruk op uitdaging, beweging en avontuur. De nieuwe zone is voortaan publiek toegankelijk. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek brengen de komende 10 dagen op meer dan 60 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.
0: Zomer aan de kust.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
2: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die twee voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
3: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
4: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: beschermde bunkers in, die je dan ook voor een keer kan bezoeken. Dus normaal zijn die nu toegankelijk omdat die tamelijk gevaarlijk zijn. Dat zijn heel wat restanten van loopgraven, putten en zo en dergelijke meer.
1: Het is een unieke kans om daar eens in die duinen te gaan. Waar moeten mensen zich aanmelden? Wat kost het om deel te nemen?
0: Het is gratis. Het wordt ingericht door de surfclub hier. Dus iedereen die wil deelnemen, die kijkt op de website van de surfclub en verzamelt aan in de bar van de surfclub. En dan vertrekken we van hier voor een uur of twee ongeveer voor een natuurwandeling.
1: Het is een unieke kans, want anders gebeurt het niet.
0: Ieder jaar zijn er een stuk of 5-6 wandelingen ingericht door Natuurpunt zelf in de duinen hier. Maar voor mensen die geen lid zijn van Natuurpunt of die ook interesse hebben ervoor, die ook lid zijn van de surfclub, dat hoeft niet op die dag. Maar is het een unieke gelegenheid om eens een kijkje te nemen in de bunkers. En vanaf sommige heb je een prachtig zicht op de omgeving.
2: Bedankt voor de uitleg, Paul Lengier van Natuurpunt.
3: Radio Noordzee, 24 uur per dag,

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.

0: Deze morgen aan de kust veel bewolking met mogelijk wat lichte regen. Het blijft nadien droog en we krijgen opklaringen. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 23 graden. Bij een vrij krachtige wind uit het west-zuidwesten met zelfs rukwinden tot 55 km per uur. Strandwatertemperatuur bedraagt 22 graden en het is laagwater straks om 12 uur.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Olé!

0: is nu 10 uur. Noordzee nieuws.
1: Op verschillende locaties op de Oosteroever in Oostende worden de laatste repetities gehouden voor de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. In een viertal scènes wordt het leven van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Morgen is er een try-out in woonzorgcentrum Godschalk. Vanaf donderdag zijn er opvoeringen. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Eerder was er voor Nieuwpoort ook al een schenking van Rotary Nieuwpoort voor aankoop van 12 babystartpakketten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Bij de brand in de Hoge Venen hebben twee Vlaamse brandweermannen een rookvergiftiging opgelopen. Dat meldde Duitsstalige media. Ze hadden te veel rook ingeademd en werden naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is intussen stabiel. De brand blijft ook moeilijk te controleren. Op verschillende plaatsen is het vuur opnieuw aangewakkerd, maar al bij al niet fel uitgebreid, zegt journaliste Louise Buquet.
3: Het blijft op die 3000 hectare verwoest gebied, maar ze hebben wel nog grote zorgen. Vooral over die noordoostflank, dat blijft echt moeilijk, want ze krijgen daar maar geen brandweerlieden. Die grond is niet goed genoeg om daar met brandweerwagens op te gaan. En dus doet dat vuur daar wat het wil, dat in combinatie met de wind niet goed.
2: Het weer is vandaag ook slechter dan gisteren en er is meer dichte rook, waardoor de blusvliegtuigen voorlopig niet kunnen opstijgen. Er komen amper plaatsen bij in de kinderopvang, dat schrijft de Tijd. Nochtans is het budget de afgelopen 10 jaar verdriedubbeld. Het budget ging van 500 miljoen euro naar 1,5 miljard. Maar er kwamen de afgelopen 2 jaar amper 2000 plaatsen bij. Dat is een vijfde van de 10.000 aangekondigde plaatsen. Volgens oppositiepartij Anders werkt het systeem niet en moet er een nieuw komen. En Amerikaans president Trump dreigt ermee golfstaat Oman te bombarderen als het dwars ligt bij een akkoord over de Straat van Hormuz. Dat zei Trump aan Amerikaanse media. De VS wil dat Iran de zeestraat volledig opent, maar ook Oman onderhandelt al weken met Iran over een veilige doorgang van de Straat van Hormuz. Die is al sinds februari zo goed als dicht. Daardoor zijn de olie- en gasprijzen fel gestegen. Vaak grijs met regen. In de loop van de namiddag wordt het droger met hier en daar een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Radio Noordzee.
4: De hele zomer lang.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Er komen besparingen op zowel het OHK als de KIM. Het probleem daarmee is, dat is niet voldoende om de basiswerking te garanderen.
2: Inderdaad, 17 projectvoorstellen hebben wij binnengekregen. 11 daarvan gaan we gaan subsidiëren. Er zaten een paar nieuwe en verrassende dossiers tussen. Daar zijn we heel blij mee en een aantal andere mensen hebben we moeten teleurstellen.
3: Het lachend kakje heeft zijn entree in Oostende niet gemist. We waren daarmee echt bijna wereldnieuws.
4: Die zeesaucissen, maar ook de boudin de mer en onze paté met zeesla en alle producten worden gedroogd door mij en komt ook al uit de Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Hey, het is zomer op je radio.
1: Voor onze zomertip van vandaag gaan we wandelen, Niels Doet.
2: We gaan niet alleen wandelen, we gaan ons ook verrijken met nieuwe informatie eigenlijk van de stad Oostende. Een gids neemt je namelijk mee op verschillende routes doorheen de stad. De volledige zomer zijn er mogelijkheden om een gegidste wandeling te reserveren via visitoostende.be. De thema's van de gidsen die gaan van een unieke inkijk in de Wellingtonrenbaan tot een wandeling rond Oosterhoever. Even terug de tijd in met het Interbellum of de Belle Époque. Maar ook deze zomer is er extra aandacht voor de Crystal Ship. Want het is namelijk mogelijk om ook avondwandelingen te doen. Daarvoor betaal je €17 voor de avondwandeling. Maar daar zit dan ook een bezoek aan Fort Napoleon inbegrepen. Voor de overige rondleidingen reken je op €6 om een ticket aan te kopen.
1: Waar kunnen de mensen die wandelingen reserveren of is dat op een bepaald vast moment?
2: De reservaties gebeuren via visitoostende.be of aan de balie van Toerisme Oostende, Monacoplein 2. En daar is er eigenlijk telkens een maximum aantal deelnemers van 20, dus dat zorgt voor een leuke groep die toch makkelijk kan alles meevolgen wat de gids te vertellen heeft.
1: Bedankt voor de zomertip, Niels Doet van Toerisme Oostende. Afspraak morgen hier voor een nieuwe zomertip.
3: Radio Noordzee.
0: Een hele goeiemorgen.

0: eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
3: Supersalon bestaat 60 jaar.
4: Supersalon.
3: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.

0: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Aan de kust.
1: 24 uur per dag zomerradio.
2: Radio Noordzee.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.

0: de ultieme zomerhit van...
1: Lucas van den Driessen.
2: Bij mij is dat Born to be Alive van Patrick Hernandez. Dat was in studententijd, dat nummertje moest maar opgelegd worden en dan waren wij in volle staat van euforie en blijdschap.

0: 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. De visserijsector en Vlaams minister voor Visserij Hilde Krevits vragen dat Europa sneller met die gegevens aan de slag gaat bij het bepalen van de visquota. Preuteleuten sloot gisteravond de Paulusfeesten af. Sebastien de Wale.
2: Ja, afsluiter van de Paulusfeest. Altijd geestig, altijd tof. Altijd thuismatch. Omdat uiteindelijk preuteleuten is leuten. En we moeten niet bij een muziekje spelen dat de mensen niet kennen. Dus het zal grotendeels zijn gelijk wat we vorig jaar gespeeld hebben.
3: Jullie zijn een paar jaar weg geweest. Dan zijn jullie nu een aantal jaren al terug. Jullie blijven?
2: Wij blijven, in die zin... We proberen niet onszelf te vernieuwen, want dat is niet meer mogelijk met preuteleuten. In die zin, dat concept kunnen we niet vernieuwen. Nee. Preuteleut is preuteleut. Maar we proberen het wel interessant te houden voor onszelf. Dus we zijn weg van de Paulusfeesten, maar dat wil niet zeggen dat we weg zijn van de theaterzaal en allemaal, want dan zijn we aan het spelen met onze theatershows. Preuteleut had eigenlijk twee concepten, zowel theatershow als festivalshows. En vanavond is de festivalshow en het einde van het tweede deel van dit seizoen zijn theatershows, dat is dan ook Alain en ik alleen. Hè.
1: In Oostende is gewezen basketcoach Freddy Dekmin overleden. Hij was assistentcoach bij de eerste landstitel van BCO. Hij werd 86. Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gaat voorlopig niet mee in de vraag van tweede verblijvers om stemrecht te krijgen. In Kokseide is daarvoor een petitie gestart. De Dekker noemt het een leuke piste. Bij het gemeentebestuur van Middelkerken is er weinig animo om de tweede verblijvers ook stemrecht te geven. De Paulusfeesten hadden dit jaar 70.000 bezoekers. Voorzitter Pascal Balen blikt tevreden terug, maar wijst erop dat niet op alle avonden evenveel werd gedronken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: dit is Zomer op je radio.
1: Voor onze zomertip van vandaag gaan we wandelen, Niels Doet.
2: We gaan niet alleen wandelen, we gaan ons ook verrijken met nieuwe informatie eigenlijk van de stad Oostende. Een gids neemt je namelijk mee op verschillende routes doorheen de stad. De volledige zomer zijn er mogelijkheden om een gegidste wandeling te reserveren via visitoostende.be. De thema's van de gidsen die gaan van een unieke inkijk in de Wellington-renbaan tot een wandeling rond Oosterhoever. Even terug de tijd in met het Interbellum of de Belle Époque. Maar ook deze zomer is er extra aandacht voor de Crystal Ship. Want het is namelijk mogelijk om ook avondwandelingen te doen. Daarvoor betaal je €17 voor de avondwandeling. Maar daar zit dan ook een bezoek aan Fort Napoleon inbegrepen. Voor de overige rondleidingen reken je op €6 om een ticket aan te kopen.
1: Waar kunnen de mensen die wandelingen reserveren of is dat op een bepaald vast moment?
2: De reservaties gebeuren via visitoostende.be of aan de balie van Toerisme Oostende, Monacoplein 2. En daar is er eigenlijk telkens een maximum aantal deelnemers van 20, dus dat zorgt voor een leuke groep die toch makkelijk kan alles meevolgen wat de gids te vertellen heeft.
1: Bedankt voor de zomertip, Niels Doet van Toerisme Oostende. Afspraak morgen hier voor een nieuwe zomertip.

0: zat er ergens op te wachten. Zeide geen woord, af en toe een diepe, lange zucht als enige conversatie.
1: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.

0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Zeiling op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
2: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan er volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
2: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen, zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen, wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
1: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
2: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
1: Het is voor 27 jaar, de stad Oostende verwacht wel wat van jullie.

0: met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos?
1: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van Natuur en Bos, Agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
2: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
3: Radio Noordzee. 20 uur per dag zomerradio.

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder, met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval. Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
3: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
4: me gusta la guitarra, me gustas tú,
3: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de Aasseg Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
5: Manifiesta!
0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
6: Radio Noordzee.
7: Nieuws en info.
8: Nieuws en info.

0: klapperen met moustache.
1: Dus je moet jij wel de brommertje komen. Je wordt 16 jaar en je zat zoeken op het internet. En zijn vader vindt dat raar, dat de rollenavond was zijn neus tegen dat scherm hangt. Dat zei, was stekkig door te zijn. Achter was zoek je hier op dat internet. En wat pauze aan achter een brommer? Een brommer zaten. Ga je brommer kopen op het internet zaten? Ik heb je moeder ook gevonden op het internet zaten. Ik loop nog door mijn nefst dan erop zitten.
0: Mopperen met moustache.

0: is nu 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hadden dit jaar 70.000 bezoekers. Voorzitter Pascal Balen blikt tevreden terug, maar wijst erop dat er niet op alle avonden werd gedronken.
2: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond, dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel, ja, significant minder.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. De speelzone Wielingen, gelegen aan het gemeentelijk zwembad en grenzend aan het terras van de Wielingenbaar in Wenduinen, kreeg een grondige vernieuwing. Voor de jongste kinderen werd een zandspeelwereld ingericht. Voor oudere kinderen ligt de nadruk op uitdaging, beweging en avontuur. De nieuwe zone is voortaan publiek toegankelijk. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek brengen de komende 10 dagen op meer dan 60 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. Meer Noordzee-regio-nieuws over een uur.

Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum van Oostende opnieuw de Braderie aan Zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties en er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees dus welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan Zee is een organisatie van het Centrum Management en het Economisch Huis Oostende.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. De ploeg heeft een nieuwe sponsor. Daar zijn jullie wellicht blij om.
3: Ja, absoluut. Het is een verandering. Hè. Filou is natuurlijk een beetje een begrip geworden de afgelopen 8 jaar, denk ik. Ook heel dankbaar voor hetgeen Brouwerij van Onsbroek voor de club gedaan heeft, uiteraard. Want het was geen evidente periode, denk ik. Covid daar middenin. En toch blijvende steun had van hen. Dus enorm dankbaar voor de inspanningen die Brouwerij van Onsbroek heeft geleverd. Maar uiteraard, nu start er een nieuw hoofdstuk met Cortec. En we zijn daar eigenlijk heel tevreden mee dat een bestaande partner opschaalt, laat ik maar zeggen. En het volledig vertrouwen heeft in ons project en wat we aan het doen zijn. En ja, een partnership tot 2031, wat ons dan in totaal 10 jaar zou binden, dat is toch iets uitzonderlijks, ja.
2: Kijk eens vooruit naar dat volgende seizoen. Er zijn nu een aantal oefenwedstrijden. En dan?
3: Oefenwedstrijden, kijken of alles klikt in de ploeg. Uiteraard moeten er nog een tweetal spelers bij komen. Maar ik denk dat we de nieuwe jongens die we tot nu toe hebben getekend, daar zien we veel potentieel in. Het zijn misschien nog geen volledig afgewerkte producten, maar het is aan ons om eraan te werken om die jongens verder te laten evolueren en eigenlijk op het einde van het seizoen met een betere ploeg op terrein te staan door die jongens te laten ontwikkelen dan in het begin van het seizoen.
2: Wat zijn dan de sportieve ambities? Want hier zijn ze bekers en kampioenschappen gewoon.
3: Ik denk dat we realistisch moeten zijn. Dat we nu uiteraard heel stevige concurrentie hebben. Niet alleen uit Antwerpen, maar we zien ook Aalst dat een beetje stabieler wordt. We zien dat Kortrijk stil aan het groeien is. Dus in de breedte is de competitie sterker aan het worden, denk ik. Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat nog een keer een hegemonie van 14 landse

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.

0: Susan Info.
1: Het eerste weekend van september is er in Oostende de grote braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg, tussen het Peert en de Frère-Orbanstraat, is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostense en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de grote braderie.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee nieuws.
1: Op verschillende locaties op de Oosteroever in Oostende worden de laatste repetities gehouden voor de theaterwandeling Het Alsjeblieftmeisje. In een viertal scènes wordt het leven van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Morgen is er een try-out in woonzorgcentrum Godschalk. Vanaf donderdag zijn er opvoeringen. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Eerder was er voor Nieuwpoort ook al een schenking van Rotary Nieuwpoort voor aankoop van 12 babystartpakketten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt donderdag vervroegd samen over de natuurbrand in de Hoge Venen. Dat bevestigt commissievoorzitter Ortwin de Poorteren. Binnenlandminister Quintin zal er vragen beantwoorden van parlementsleden. Die gaan dan onder meer over hoe ons land de natuurbrand aanpakt. Het gaat om de ergste ooit in België. Er is al 3000 hectare natuur verwoest. Het vuur is ook nog niet onder controle. De lijn betaalde de afgelopen 5 jaar meer dan 1 miljoen euro schadevergoeding voor reizigers die slachtoffer werden van een incident op de bus of tram. Dat blijkt uit cijfers die CD&V opvroeg. Het gaat dan bijvoorbeeld om een vergoeding na een ongeval of brusk rijgedrag, zegt CD&V-parlementslid Anne Christiaans.
3: Wat ons betreft moet er nog meer ingezet worden op sensibilisering, zowel naar de reizigers toe, dat zij ook best weten waar zij kunnen opstappen, op welke manier ze gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Natuurlijk een continue vorming van de chauffeurs, zodat zij ook op de best mogelijke manier zich kunnen begeven in het verkeer en hun rijgedrag moeten aanpassen.
2: Opvallend, in Limburg kregen 3 reizigers vorig jaar gemiddeld elk zo'n 50.000 euro schadevergoeding. Reisorganisatie Touring vreest voor extra drukte bij de Vlaamse autokeuringscentra, nu de regels daar soepeler worden dan in Brussel en Wallonië. Wie zijn wagen in Vlaanderen laat keuren, krijgt vanaf september een bewijs dat 2 jaar geldig is. Een jaar langer dus dan in de rest van het land. Joost Kaasemans van Touring.
4: De auto's in België moeten overal even veilig zijn, dus het is eigenlijk wel gek dat de regels in Wallonië en in Brussel anders zijn dan in Vlaanderen of omgekeerd. Maar het verstoort eigenlijk ook een beetje de werking van de bedrijven. Zelf, hè. In Vlaanderen komt er misschien meer auto's die zich gaan laten keuren. In Wallonië krijgen ze misschien minder werk, omdat hun cliënteel naar Vlaanderen uitwijkt.
2: Ook voor een trekhaak heb je geen extra keuring meer nodig in Vlaanderen. Wie zijn auto in de rest van het land laat keuren, moet uiteraard rekening houden met die regelgeving. De olie- en gasprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu opnieuw meer dan $90. Komt nog steeds door de oorlog in het Midden-Oosten. Vandaag loopt de deadline van de VS en Iran af om tot een vredesdeal te komen. Beide landen waren in juni een tijdelijke wapenstilstand overeengekomen. Maar daar bleef al snel niet veel van over. Ze gaven zichzelf ook 60 dagen de tijd om tot een definitief akkoord te komen, maar dat is dus mislukt. Het is niet duidelijk hoe het nu verder moet. En op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS zijn de Williams-zussen meteen uitgeschakeld in het dubbelspel. Serena en Venus speelden voor het eerst in 4 jaar nog eens samen, maar verloren in een super tiebreak van een Amerikaans-Oekraïns duo. Venus en Serena zijn 46 en 44 jaar. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken en buien. Maxima rond 20 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus is zeker een bezoekje waard. Elke standhouder is geselecteerd op originaliteit, kwaliteit en creativiteit. Geen massaproductie, geen doorverkopers, alleen echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen gaat door op het Sint-Antoniusplein in de Vuurtorenwijk, doorlopend van 10 tot 5 uur.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort. Dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
2: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
3: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Johan Verborg, voorzitter van basketbalclub Oostende. Jullie hebben een nieuwe hoofdsponsor. Hoe is dat zo gekomen?
2: Wel, aan alle mooie verhalen komt een eind. Ik hou eraan om voor de eerste keer onze vroegere sponsor, Filou Oostende, toch zeer hartelijk te bedanken voor 8 jaar zeer mooie samenwerking. Zeker ook met de coronatijd en alles wat we meegemaakt hebben. Zij hebben zeer, zeer graag gesponsord, hebben er zeer veel deugd uit gehad, wij hebben er zeer veel deugd uit gehad, maar ja, ik zeg het, en alles komt een eind, en daarom dat wij nu op zoek moesten naar een nieuwe sponsor, en we zijn zeer blij dat Cortec na 5 jaar samenwerking als naamsponsor en ook als sponsor van de Academy nu het hoofdsponsorschap op zich nemen.
1: Voortaan spreken we van?
2: BC Cortec Oostende.
1: En dat is voor de komende 5 jaar?
2: Dat is voor de komende 5 jaar, jawel.
1: En de naam van de zaal, die heet ook nog Cortec Dome?
2: De naam van de zaal is nog steeds Cortec Dome. Wij zullen kijken in de komende weken, maanden, we zullen ons niet overhaasten, om wel een nieuwe naamsponsor voor de Dome te vinden.
1: Als we even vooruitkijken naar komend seizoen. De ploeg is nog niet helemaal volledig.
2: De ploeg is nog niet volledig. We missen nog een tweetal spelers in onze roster. Ik denk dat die deze week of volgende week zouden moeten volledig zijn.
1: En dat zijn buitenlandse spelers?
2: Wellicht wel. Bij de buitenlandse spelers die erbij komen, jawel.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Tieteka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Tieteka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Tieteka. Tieteka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.

0: is nu 2 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. De visserijsector en Vlaams minister voor Visserij Hilde Krevits vragen dat Europa sneller met die gegevens aan de slag gaat bij het bepalen van de visquota. Preuteleuten sloot gisteravond de Paulusfeesten af. Sebastien de Waele.
2: Ja, afsluiter van de Paulusfeest. Altijd geestig, altijd tof. Altijd thuismatchie. Omdat uiteindelijk preuteleuten is leuten. We moeten niet bij hen muziekjes spelen dat de mensen niet kennen. Dus het zal grotendeels zijn gelijk wat we vorig jaar gespeeld hebben.
3: Jullie zijn een paar jaar weg geweest. Dan zijn jullie nu een aantal jaar al terug. Jullie blijven?
2: Wij blijven, in die zin... We proberen niet onszelf te vernieuwen, want dat is niet meer mogelijk met preuteleuten. In die zin, dat concept kunnen we niet vernieuwen. Nee. Preuteleut is preuteleut. Maar we proberen het wel interessant te houden voor onszelf. Dus we zijn weg van de Paulusfeesten, maar dat wil niet zeggen dat we weg zijn van de theaterzaal en allemaal, want dat zijn we aan het spelen met onze theatershows. Preuteleut had eigenlijk twee concepten, zowel theatershow als festivalshows. En vanavond is de festivalshow en het einde van het tweede deel van dit seizoen zijn theatershows, dat is dan ook Alain en ik alleen. Hè.
1: In Oostende is gewezen basketcoach Freddy Dekmin overleden. Hij was assistentcoach bij de eerste landstitel van BCO. Hij werd 86. Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gaat voorlopig niet mee in de vraag van tweede verblijvers om stemrecht te krijgen. In Kokseide is daarvoor een petitie gestart. De Dekker noemt het een leuke piste. Bij het gemeentebestuur van Middelkerke is er weinig animo om de tweede verblijvers ook stemrecht te geven. De Paulusfeesten hadden dit jaar 70.000 bezoekers. Voorzitter Pascal Balen blikt tevreden terug, maar wijst erop dat niet op alle avonden evenveel werd gedronken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: Redders aan Zee. Tips en raad van de Noordzeeredders.
1: Redder Yoshi Rondelee, je hebt het vandaag over stromingen.
2: Ja, stromingen kunnen sterk zijn. Een appstroom bijvoorbeeld kan een 3 km per uur snel gaan en zelfs 4 km als het springtij is. Ja, bij vloedstroom is dat nog sterker, dus als het hoogwaterstroming is, dan kan dat 4 km zijn en 5 km bij springtij, dus als het echt hevig is. Dat lijkt, die cijfers lijken weinig voor veel mensen. Maar ze kunnen er toch wel voor zorgen dat je snel afdrijft daardoor. Maar het zijn niet zozeer die stromingen die het gevaarlijkst zijn. Het zijn vooral de onderstromingen die het grootste gevaar zijn. En die komen vooral bij als het hevige zee geweest is. Dan krijg je bijvoorbeeld een bovenstroming naar de kant van de Haan, als we in ons vanuit Bredene mogen spreken. Maar die onderstroom die kan je bijvoorbeeld trekken richting Oostende, waardoor eigenlijk je benen van onder je lichaam worden getrokken, waardoor het kan gevaarlijk worden eens je geen voeling meer hebt met de grond. En kan je daardoor eigenlijk door de rollende golven dan eigenlijk water binnenkrijgen, eventueel verdrinken, en daar moeten we toch wel bedachtzaam om zijn.
0: Redders aan Zee. Tips en raad van de Noordzeeredders.

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
3: me gusta la guitarra, me gustas tú,
2: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de Aasseg Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
4: Manifiesta!
5: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
6: Zomerlang

0: Noordzee Dagklapper.
1: In het parkdomein La Potinière in De Haan kan je tijdens de zomer elke dinsdag naar een muzikaal optreden vanaf 7 uur. Dit in het kader van de gratis sportkiesconcerten. Vandaag komen TB90 en DJ Ruben van Gucht. En vanavond is er in Bredenedorp een avondmarkt. Dat was je weer voor vandaag. Nog een fijne dag.
0: Zomer aan de kust.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje. Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
2: Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust.

0: De ultieme zomerhit van
1: Fabrice Goffin.
2: Wel, ik ben een grote fan van reggae, omdat dat eigenlijk ook alle leeftijden verenigt. En bij mij is dat Bob Marley, I Shot the Sheriff.

0: 3 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hadden dit jaar 70.000 bezoekers. Voorzitter Pascal Balen blikt tevreden terug, maar wijst erop dat er niet op alle avonden werd gedronken.
2: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond, dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel significant minder.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren, is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30ste en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. De speelzone Wielingen, gelegen aan het gemeentelijk zwembad en grenzend aan het terras van de Wielingenbaar in Wenduinen, kreeg een grondige vernieuwing. Voor de jongste kinderen werd een zandspeelwereld ingericht. Voor oudere kinderen ligt de nadruk op uitdaging, beweging en avontuur. De nieuwe zone is voortaan publiek toegankelijk. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek brengen de komende 10 dagen op meer dan 60 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. Meer Noordzee-regionieuws over een uur.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

zesde dialect van je moeders of zie je anders gebekt. De zesde taal is te lang niet meer. Lustert Marike nou je grootmoeder, kun je ze nog verstaan? Vele woorden zijn al lange verhaal.

von deinem Host zu springen. Gesandt und Glür, Feuerfeld.

0: Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao, Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.

0: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
2: Binnenkort start het cultuurseizoen in Oudenburg. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinhardt. Wat brengt dat nieuwe seizoen?
3: Wel, we hebben opnieuw een zeer gevarieerd programma met lezingen, theater, humor, muziek en film samengesteld. Er zijn niet alleen bekende namen, zoals Lia van Beckhoven, Jan Verheyen en Tom van de Wege, maar er is ook aandacht voor lokaal talent, bijvoorbeeld Meermens uit De Haan, die een intiem concert brengt met Nederlandstalige muziek.
2: Mensen kunnen daar nu al tickets voor kopen?
3: Ja, de ticketverkoop start deze week en dat kan via reservaties.oudenburg.be of er kunnen ook tickets worden aangeschaft aan het onthaal van het ipso facto.
2: Centrale locatie voor die optredens is ipso facto.
3: Ja, alle voorstellingen gaan inderdaad in ons cultuurcentrum door.

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Zomerradio Noordzee.

0: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 16 graden. Morgen woensdag beginnen we regenachtig met kans op enkele buien. Nadien is het droog. Temperaturen morgen aan de kust rond de 22 graden. Het is hoogwater deze middag om 10 voor 6. De strandwatertemperatuur bedraagt 22,1 graden. En de zon gaat onder om 3 voor 9.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 4 uur. Noordzee nieuws.
1: Op verschillende locaties op de Oosteroever in Oostende worden de laatste repetities gehouden voor de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. In een viertal scènes wordt het leven van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Morgen is er een try-out in woonzorgcentrum Godschalk. Vanaf donderdag zijn er opvoeringen. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Eerder was er voor Nieuwpoort ook al een schenking van Rotary Nieuwpoort voor aankoop van 12 babystartpakketten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nederland is in de ban van Lucky, dat is een man van wie ze de identiteit kwijt zijn. 3 jaar geleden zakte hij op straat in elkaar na een hersenbloeding. Vanaf dat moment kan hij nog maar 2 woorden zeggen, nonsense en definitely, zeker in het Engels. Wie hij is, weet hij niet en daarom doet de politie van Amsterdam een opvallende oproep. Marijke Stor.
3: Bij sommige mensen stond hij bekend als Lucky, maar ook Chris de Canadees. We hebben namen John, Lee, Louis. Door de hersenbloeding of het infarct zijn de communicatieve mogelijkheden van meneer heel beperkt geworden. Hij lijdt aan afasie, waardoor hij niet zelf kan vertellen wie hij is. Hij had niks bij zich waar zijn naam op stond.
2: Wie tips heeft, kan contact opnemen met de Nederlandse politie. De bosbrand in de Hoge Venen zorgt tot diep in Duitsland voor geurhinder. Onder meer tot in Keulen en Düsseldorf op zo'n 100 kilometer van de brandhaard. Komt onder meer door de wind die is aangewakkerd. En de West-Vlaamse band Het Zesde Metaal stopt voorlopig met optreden. Dat heeft de groep zelf bekendgemaakt. Op 4 september geven ze nog 1 concert. Daarna lassen ze een lange pauze in, zoals ze het zelf noemen. Hoe lang die zal duren is niet duidelijk. Het Zesde Metaal ken je onder meer van hun nummers Ploegsteert en Naar de Wuppen. Veel wolken deze namiddag, maar wel overwegend droog bij maxima tot 23 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op regen en tot 22 graden. De rest van de week wisselvallig met opklaringen en wolken, ook buien, maxima rond 20 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.

0: De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoort-Bad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 10:15 naar Radio Noordzee.
1: Zomerradio Noordzee.

0: eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie. Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
1: Manifesta! Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
2: me gusta la guitarra, me gustas tú,
1: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap.
3: Oh, ik hou van u.
1: Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de Aasseg Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.
4: Manifiesta!
5: Supersalon bestaat 60 jaar.
4: Supersalon.
5: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
4: Supersalon.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: 24 uur per dag, zomerradio.
5: Op 105 FM.

0: mi piace così.
1: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 16 graden. Morgen woensdag beginnen we regenachtig met kans op enkele buien. Nadien is het droog. Temperaturen morgen aan de kust rond de 22 graden. Het is hoogwater deze middag om 10 voor 6. De strandwatertemperatuur bedraagt 22,1 graden. En de zon gaat onder om 3 voor 9.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. De visserijsector en Vlaams minister voor Visserij Hilde Krevits vragen dat Europa sneller met die gegevens aan de slag gaat bij het bepalen van de visquota. Preuteleuten sloot gisteravond de Paulusfeesten af. Sebastien de Waele.
2: Ja, afsluiter van de Paulusfeest. Altijd geestig, altijd tof. Altijd thuismatch. Omdat uiteindelijk preuteleuten is leuten. En we moeten niet bij een muziekje spelen dat de mensen niet kennen. Dus het zal grotendeels zijn gelijk wat we vorig jaar gespeeld hebben.
3: Jullie zijn een paar jaar weg geweest. Dan zijn jullie nu een aantal jaar al terug. Jullie blijven?
2: Wij blijven, in die zin... We proberen niet onszelf te vernieuwen, want dat is niet meer mogelijk met preuteleuten. In die zin, dat concept kunnen we niet vernieuwen. Nee. Preuteleut is preuteleut. Maar we proberen het wel interessant te houden voor onszelf. Dus we zijn weg van de Paulusfeesten, maar dat wil niet zeggen dat we weg zijn van de theaterzaal en allemaal, want dan zijn we aan het spelen met onze theatershows. Preuteleut had eigenlijk twee concepten, zowel theatershow als festivalshows. En vanavond is de festivalshow en het einde van het tweede deel van dit seizoen zijn theatershows, dat is dan ook Alain en ik alleen. Hè.
1: In Oostende is gewezen basketcoach Freddy Dekmin overleden. Hij was assistentcoach bij de eerste landstitel van BCO. Hij werd 86. Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gaat voorlopig niet mee in de vraag van tweede verblijvers om stemrecht te krijgen. In Kokseide is daarvoor een petitie gestart. De Dekker noemt het een leuke piste. Bij het gemeentebestuur van Middelkerken is er weinig animo om de tweede verblijvers ook stemrecht te geven. De Paulusfeesten hadden dit jaar 70.000 bezoekers. Voorzitter Pascal Balen blikt tevreden terug, maar wijst erop dat niet op alle avonden evenveel werd gedronken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Ja, ik vind het leuk om met de collega's van Oostende zo dat samen te doen. Dat is zo'n familiale sfeer dat daar hangt. En ik doe dat gewoon ook heel graag. Dat is zo iets anders dan hetgeen dat ik eigenlijk altijd doe.
2: En we willen hier tonen dat onze manier van ouderenzorg binnen een woonzorgcentrum, dat ook heel warm en verwelkomend kan zijn voor de ouderen.
3: Het idee daarachter is om onszelf een stukje terug te heruitvinden. En wat ook niet onbelangrijk is, in het kader van tradities willen we eigenlijk de visserijfeesten terugbrengen naar Oostende. En het is veel logischer dat we Oostende vooranker koppelen met de visserijfeesten.
4: Zot als een dag is een hapje, een thuisje en een beetje plezier, een beetje meezingen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach. Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao, Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap. Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIC Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Nieuw hoofdsponsor voor BC Oostende, dat is Cortec Floors. Stijn Windels, u bent van Cortec Floors. Wie zijn jullie?
3: Ja, goedemiddag, Stijn Windels. Ik ben marketingdirecteur bij Cortec Floors. Wij zijn een Amerikaans bedrijf, gevestigd in Kruisem, die watervaste klikvloeren op de markt brengt.
2: Jullie kenden BC Oostende al?
3: Wij kennen BC Oostende al een hele tijd. Ik zelf heel lang eigenlijk al. Ik ben al supporter van kinds af. Hè. Ik heb zelf ook een basketbal gespeeld. Maar sinds 5 jaar zijn we al nevensponsor naast Filou en naast de hoofdsponsor. Zijn we al 5 jaar nevensponsor, ja.
2: Worden jullie nu hoofdsponsor?
3: Wij worden nu hoofdsponsor, inderdaad. Van vandaag, net aangekondigd op de persconferentie hier, worden wij voor 5 seizoenen hoofdsponsor. Klopt.
2: Wat levert dat voor voordeel op voor een bedrijf dat vooral met andere bedrijven werkt?
3: Dat is inderdaad heel moeilijk meetbaar. Dat is één, heel moeilijk meetbaar. Wat kunnen we wel meten is dat we één, onze klantcontacten hiermee kunnen, naar hier kunnen brengen. In deze prachtige omgeving hier, vooral in die VIP hier. Heel lekkere diners en dergelijke. En ik moet wel zeggen, mensen die voor de eerste keer meekomen naar basketbal, die vragen onmiddellijk na de wedstrijd, kunnen we nog een tweede keer meekomen. De ambiance in de dome is ongelooflijk. Daarnaast werken we natuurlijk ook aan onze brandbuilding. En moeten we meer en meer gaan inzetten op reclame naar die eindconsument toe. En dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor basketbal. Wielrennen kan je kiezen, maar daar zijn er helaas al heel wat andere partners op en dat is niet misschien ons echt ding. Voetbal, daar heb je misschien al direct de keuze van ik hou van die ploeg, ik hou niet van die ploeg. Basketbal is meer algemeen. Supporters zijn niet zo radicaal als in andere sporten, dus ik denk dat we daarvoor de juiste sport hebben gekozen.
2: Dit jaar willen jullie wel een titel pakken.
3: Ik hoop het uiteraard dat we een titel pakken, zeker als eerste jaar als hoofdsponsor. Dat is toch heel belangrijk. Ik heb daarnet met de coach gesproken. Die heeft heel veel ambities voor het nieuwe seizoen. Ook met Pierre gesproken uiteraard, met de captain hier. Ze hebben beiden heel veel ambities. Ik heb ook al een aantal spelers hun namen horen passeren en waar ze vandaan komen. Ik veronderstel dat dat ook binnenkort zal aangekondigd worden. En ik moet zeggen, er zitten heel wat interessants tussen. Ja.
0: Bedankt voor het gesprek, Stijn Windels. Dit is Radio Noordzee.
1: 24 uur per dag. Zomerradio.
0: Op 105 FM.
1: Radio Noordzee.

Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunstra.

0: Straat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de grote braderie.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
3: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
4: Dit is Radio Noordzee.
5: Thuis aan de kust.
6: Iedereen luistert. Radio.

0: Vanavond en vannacht koelt het aan de kust af naar 16 graden. Morgen woensdag beginnen we regenachtig met kans op enkele buien. Nadien is het droog. Temperaturen morgen aan de kust rond de 22 graden. Het is hoog water deze middag om 10 voor 6. De strandwatertemperatuur bedraagt 22,1 graden. En de zon gaat onder om 3 voor 9.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hadden dit jaar 70.000 bezoekers. Voorzitter Pascal Balen blikt tevreden terug, maar wijst erop dat er niet op alle avonden werd gedronken.
2: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond, dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel, ja, significant minder.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. De speelzone Wielingen, gelegen aan het gemeentelijk zwembad en grenzend aan het terras van de Wielingenbaar in Wenduinen, kreeg een grondige vernieuwing. Voor de jongste kinderen werd een zandspeelwereld ingericht. Voor oudere kinderen ligt de nadruk op uitdaging, beweging en avontuur. De nieuwe zone is voortaan publiek toegankelijk. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek brengen de komende 10 dagen op meer dan 60 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. Meer Noordzee-regio-nieuws over een uur.

0: Het is zomer op je radio.
1: Voor onze zomertip van vandaag gaan we wandelen, Niels Doet.
2: We gaan niet alleen wandelen, we gaan ons ook verrijken met nieuwe informatie eigenlijk van de stad Oostende. Een gids neemt je namelijk mee op verschillende routes doorheen de stad. De volledige zomer zijn er mogelijkheden om een gegidste wandeling te reserveren via visitoostende.be. De thema's van de gidsen die gaan van een unieke inkijk in de Wellingtonrenbaan tot een wandeling rond Oosterhoever. Even terug de tijd in met het Interbellum of de Belle Époque. Maar ook deze zomer is er extra aandacht voor de Crystal Ship. Want het is namelijk mogelijk om ook avondwandelingen te doen. Daarvoor betaal je €17 voor de avondwandeling. Maar daar zit dan ook een bezoek aan Fort Napoleon inbegrepen. Voor de overige rondleidingen reken je op €6 om een ticket aan te kopen.
1: Waar kunnen de mensen die wandelingen reserveren of is dat op een bepaald vast moment?
2: De reservaties gebeuren via visitoostende.be of aan de balie van Toerisme Oostende, Monacoplein 2. En daar is er eigenlijk telkens een maximum aantal deelnemers van 20, dus dat zorgt voor een leuke groep die toch makkelijk kan alles meevolgen wat de gids te vertellen heeft.
1: Bedankt voor de zomertip, Niels Doet van Toerisme Oostende. Afspraak morgen hier voor een nieuwe zomertip.

Bekijk het zomers. Bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein. Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Titeka, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Titeka garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Titeka. Titeka accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje. Jason X.

De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brosset, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 10:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.

0: Ken je de zoete inval? Voor het ontruimen van inboedels van zolder tot kelder, met al jaren een uitstekende service. Dat is de zoete inval. Met ook een verkoopzaal en online winkel voor vintage, brocante, antiek en kunst. De zoete inval vind je op de Nieuwpoortse Steenweg 66 in Oostende of via verkoopzaaldezoeteninval.be. Tot in de zoete inval. Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
2: Supersalon. Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
0: De hele zomer lang muziek, info en nieuws.
3: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.

0: De ultieme zomerhit van
1: Martijn Heylen.
2: Mijn ultieme zomerhit is, ik heb er veel, maar als ik denk aan voetbal, dan denk ik aan Zuid-Afrika, waar ik ooit het WK bijwoonde. En dan ben ik geweldig vrolijk geworden van de song Waka Waka van Shakira.

0: nieuws en info.
1: Radio Noordzee.
2: Het Country Festival strijkt neer in Middelkerken van vrijdag 21 tot en met zondag 23 augustus. Dit gratis evenement brengt live country muziek, food trucks en een Amerikaanse westernsfeer naar het centrum van de kustgemeente. Penso con sueño para

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
2: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Rani van Landegem.
4: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.

0: 7 uur. Noordzee nieuws.
1: Op verschillende locaties op de Oosteroever in Oostende worden de laatste repetities gehouden voor de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. In een viertal scènes wordt het leven van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Morgen is er een try-out in woonzorgcentrum Godschalk. Vanaf donderdag zijn er opvoeringen. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Eerder was er voor Nieuwpoort ook al een schenking van Rotary Nieuwpoort voor aankoop van 12 babystartpakketten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het aantal incidenten bij voetbalwedstrijden neemt af. Vorig jaar waren het er zo'n 17 die een impact hadden op de wedstrijd. In het voetbalseizoen 24-25 waren dat er nog 55. Dat blijkt uit cijfers van de Pro League en de Belgische Voetbalbond. Je hoort de CEO van de Pro League, Lorin Parijs.
3: Ik zal uiteraard pas echt tevreden zijn wanneer er geen enkel incident meer te rapporteren valt. Maar ik ben wel blij met het feit dat het veiligheidsplan dat we hebben opgesteld, dat zijn eerste vruchten begint af te werpen. En dat zie je nu wel. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat het gooien van voorwerpen met een derde is afgenomen. En ik zie ook dat de strafmaat die door de Kamer voor Burgerrechtelijke Uitsluiting wordt uitgesproken, daalt.
2: In totaal werden er vorig jaar 331 jaar aan stadionverboden uitgesproken. De situatie in de Hoge Venen blijft stabiel door de regen. De brandweer is daar nu de grond aan het afschrapen, zodat ze met voertuigen over het terrein kunnen en de brandhaarden op de oostflank kunnen blussen. Want dat was tot hiertoe lastig en het vuur is daar nog altijd niet onder controle. Er zijn ook nog altijd zo'n 500 brandweermensen aan het blussen. Er rijden geen treinen tussen Sint-Niklaas en Willebroek en Lokeren en Dendermonde. Aanleiding is een technisch probleem met de seinen, dat zegt spoornetbeheerder Infrabel, Thomas Baken.
4: Daar hebben we een update doorgevoerd van ons softwareprogramma. En dat programma stuurt het treinverkeer aan, stuurt ook de seinen aan, de overwegen en dergelijke meer. En daar is een probleem met die update. En we zijn volop bezig om het te proberen te herstellen.
2: Infrabel hoopt dat er morgen vroeg opnieuw treinen rijden. Intussen worden er vervangbussen ingelegd. Portugese gerecht start een onderzoek naar de dood van de Britse renner Findy Darling. Die kwam vorige vrijdag om het leven tijdens de wielerronde van Portugal. Darling reed daarbij tegen een auto die in de tegenovergestelde richting reed. Hij was amper 19. We krijgen een overwegend droge avond met vannacht opnieuw kans op regen, minima rond een graad of 15. Morgen krijgen we een regenachtige dag, al doet de zon hier en daar wel wat moeite. Het wordt niet warmer dan 21 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met maxima rond 23 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: 24 uur per dag, zomerradio.
5: Op 105 FM.
0: Radio Noordzee.

0: Hey, het is zomer op je radio.
1: Voor onze zomertip van vandaag gaan we wandelen, Niels Doet.
2: We gaan niet alleen wandelen, we gaan ons ook verrijken met nieuwe informatie eigenlijk van de stad Oostende. Een gids neemt je namelijk mee op verschillende routes doorheen de stad. De volledige zomer zijn er mogelijkheden om een gegidste wandeling te reserveren via visitoostende.be. De thema's van de gidsen die gaan van een unieke inkijk in de Wellingtonrenbaan tot een wandeling rond Oosterhoever. Even terug de tijd in met het Interbellum of de Belle Époque. Maar ook deze zomer is er extra aandacht voor de Crystal Ship. Want het is namelijk mogelijk om ook avondwandelingen te doen. Daarvoor betaal je €17 voor de avondwandeling. Maar daar zit dan ook een bezoek aan Fort Napoleon inbegrepen. Voor de overige rondleidingen reken je op €6 om een ticket aan te kopen.
1: Waar kunnen de mensen die wandelingen reserveren of is dat op een bepaald vast moment?
2: De reservaties gebeuren via visitoostende.be of aan de balie van Toerisme Oostende, Monacoplein 2. En daar is er eigenlijk telkens een maximum aantal deelnemers van 20, dus dat zorgt voor een leuke groep die toch makkelijk kan alles meevolgen wat de gids te vertellen heeft.
1: Bedankt voor de zomertip, Niels Doet van Toerisme Oostende. Afspraak morgen hier voor een nieuwe zomertip.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Geniet deze zomer zorgeloos dankzij Dietica, accountants en belastingsconsulenten. Wij zorgen het hele jaar door voor een persoonlijke aanpak en begeleiding. Daardoor kun je ook in de vakantie op ons vertrouwen. Dietica garandeert een degelijke en snelle dienstverlening op financieel, boekhoudkundig en fiscaal vlak. Ook in de vakantie kun je rekenen op de accountants en medewerkers van Dietica. Dietica accountants en belastingsconsulenten vindt u in de Leisterstraat 15 in Oostende.
2: Manifesta! Op zaterdag 12 en zondag 13 september is het weer tijd voor Manifiesta in Oostende. Een festival waar solidariteit centraal staat. Met internationale gasten, debat, sport, cultuur, film, kinderfestival Pio Fiesta en muziek van onder andere Kaat van Stralen, Manu Chao,
3: me gusta la guitarra, me gustas tú,
2: Jazz Brak, Omar Suleiman en Noordkaap.
4: Oh, ik hou van u.
2: Sluit het festivalseizoen af met een knal op Manifiesta. Zaterdag 12 en zondag 13 september in de ASIG Wellington Hippodroom in Oostende. Tickets vanaf €24. Gratis toegang voor kinderen tot 12 jaar. Info en tickets op manifiesta.be.

En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Amber van Buggenhout, in het kadaster heb je een filmlabo, fotostudio geopend. Vertel eens, hoe is dat zo gekomen?
3: Klopt. Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan en dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten.
2: Wat gebeurt hier? Welke activiteiten zijn hier?
3: Ja, dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen. Ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
2: In allerlei formaten.
3: Klopt, klopt. Dus eigenlijk van de kleinere formaten, de 10x15 toe, maar eigenlijk ook naar een A4 formaat, tot zelf ook grotere grootprints toe. Grootste formaat gaan we eigenlijk naar 60x90 toe.
2: Ouderluisteraars zullen het kennen, analoge fotografie met filmrolletjes. Maar ook de jongeren zijn daarmee bezig.
3: Ja, zeker. Ik zelf natuurlijk ben ook nog maar 28. En ik merk eigenlijk heel veel leeftijdsgenoten, heel veel vrienden die ook bezig zijn met het gebruiken van wegwerptoestelletjes is meestal populairder. Het iets authentieker, het vastleggen van het moment, stilstaan in het moment, heeft heel veel, is heel populair nu bij de jeugd, zeker.
2: Waar kunnen mensen Studio 210 vinden?
3: Ik ben dus te vinden in het kadaster hier in Oostende. Dus dat is op de Alfons Pieterslaan gelegen. Eigenlijk het oude politiekantoor, zoals mensen het kennen. Specifiek zit ik op de tweede verdieping aan de rechterkant.
2: En je bent elke middag open?
3: Ik ben open maandag, woensdag en vrijdag. Dus in de namiddag inderdaad.

0: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Bekijk het zomers, bekijk het zonnig. Bekijk het door een bril van Optiek Castor. Bij Optiek Castor in de Kapelstraat in Bredene kun je terecht voor multifocale brilglazen, zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen. Lien Castor begeleidt je al meer dan 20 jaar bij de keuze van glazen en montuur van je nieuwe bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene aan het Duineplein.
2: Jouw zomerradio.

0: nieuws en info.
1: Deze zomer kun je elke zondag om 11 uur naar Apero Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. In september is het beurt aan de Olvo Band op 6, Barak Frituur op 13, Die Verdammte Spielerei op 20 en Schaukorps Wick op 27 september.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk Matthijven.
2: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
3: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.

0: is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. De visserijsector en Vlaams minister voor Visserij Hilde Krevits vragen dat Europa sneller met die gegevens aan de slag gaat bij het bepalen van de visquota. Preuteleuten sloot gisteravond de Paulusfeesten af. Sebastien de Waele.
2: Ja, afsluiter van de Paulusfeest. Altijd geesten, altijd tof. Altijd thuismatch. Hè. Omdat uiteindelijk preuteleuten is leuten. We moeten niet bij hen muziekje spelen dat de mensen niet kennen. Dus het zal grotendeels zijn gelijk wat we vorig jaar gespeeld hebben.
3: Jullie zijn een paar jaar weg geweest. Dan zijn jullie nu een aantal jaar al terug. Jullie blijven?
2: Wij blijven, in die zin... We proberen niet onszelf te vernieuwen, want dat is niet meer mogelijk met preuteleuten. In die zin, dat concept kunnen we niet vernieuwen. Nee. Preuteleuten is preuteleuten. Maar we proberen het wel interessant te houden voor onszelf. Dus we zijn weg van de Paulusfeesten, maar dat wil niet zeggen dat we weg zijn van de theaterzaal en allemaal, want dat zijn we aan het spelen met onze theatershows. Preuteleuten hebben eigenlijk twee concepten, zowel theatershow als festivalshows. En vanavond is de festivalshow en het einde van het tweede deel van dit seizoen zijn theatershows, dat is dan ook Alain en ik alleen. Hè.
1: In Oostende is gewezen basketcoach Freddy Dekmin overleden. Hij was assistentcoach bij de eerste landstitel van BCO. Hij werd 86. Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gaat voorlopig niet mee in de vraag van tweede verblijvers om stemrecht te krijgen. In Kokseide is daarvoor een petitie gestart. De Dekker noemt het een leuke piste. Bij het gemeentebestuur van Middelkerken is er weinig animo om de tweede verblijvers ook stemrecht te geven. De Paulusfeesten hadden dit jaar 70.000 bezoekers. Voorzitter Pascal Balen blikt tevreden terug, maar wijst erop dat niet op alle avonden evenveel werd gedronken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee.
0: Nieuws en info.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
2: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
3: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
1: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het Uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en

0: Nieuws en info.
1: In Oostende is er voortaan een creatieve ontmoetingsplaats, Kunstug. Een galerie, atelier en workshopruimte onder één dak, gevestigd aan de Rogierlaan 38. De galerie biedt zowel gevestigde als opkomende kunstenaars de kans om hun werk tentoon te stellen. Te bezoeken elke zaterdag en zondag van 2 tot 6.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Paulusfeesten hadden dit jaar 70.000 bezoekers. Voorzitter Pascal Balen blikt tevreden terug, maar wijst erop dat er niet op alle avonden werd gedronken.
2: Naar toeschouwersopkomst blikken we wel heel tevreden terug. Al zeggen dat er elke dag toch wel de pleinen redelijk vol stonden. Met een paar uitschieters, zoals gisteravond op maandag Preuteleuten. De vrijdagavond was ook een voltreffer met de punkavond, iets zwaardere genre. Maar ook alle andere dagen stonden de pleinen wel heel goed vol, ja. Ik moet wel zeggen dat op sommige dagen eigenlijk er meer volk stond dan dat er eigenlijk geconsumeerd. Er waren wel een paar uitschieters, zoals de maandagavond, dus gisteravond. En de vrijdagavond, dan was de consumptie wel vrij goed. Andere dagen, waar vooral dan jeugd afkwam op de programmatie, was het verbruik wel, ja, significant minder.
1: Om wielerbelofte Danny Jonkheren te eren is er in Oudenburg tot eind deze maand een tentoonstelling in ipso facto. Volgende week vindt de 30e en laatste memorial plaats. Dan wordt ook een kunstwerk onthuld ter ere van Danny Jonkheren. De speelzone Wielingen, gelegen aan het gemeentelijk zwembad en grenzend aan het terras van de Wielingenbaar in Wenduinen, kreeg een grondige vernieuwing. Voor de jongste kinderen werd een zandspeelwereld ingericht. Voor oudere kinderen ligt de nadruk op uitdaging, beweging en avontuur. De nieuwe zone is voortaan publiek toegankelijk. Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek brengen de komende 10 dagen op meer dan 60 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. Meer Noordzee Regio Nieuws over een uur.

0: geluisterd naar Radio Noordzee.
1: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
2: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
3: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.

een stoel en een zatte koffie. Wie is dat?

Kriven tipex, I love Lindsay op de bank. En smoren is slecht voor nasen, maar ik ga stoppen achter passen.

Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: is nu 10 uur. Noordzee nieuws.
1: Op verschillende locaties op de Oosteroever in Oostende worden de laatste repetities gehouden voor de theaterwandeling Het Alsjeblieft Meisje. In een viertal scènes wordt het leven van de vissersbevolking in de Eerste Wereldoorlog belicht. Morgen is er een try-out in woonzorgcentrum Godschalk. Vanaf donderdag zijn er opvoeringen. Nieuwpoort ontving een schenking van 15.000 euro van CODA, een fonds van de Koning Boudewijn Stichting dat zich inzet voor gelijke ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in kansarmoede. Eerder was er voor Nieuwpoort ook al een schenking van Rotary Nieuwpoort voor aankoop van 12 babystartpakketten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De brand op de Hoge Venen is onder controle, dat meldt de gouverneur van Luik. De brandweer had dagenlang moeite met de oostkant omdat ze daar niet geraakten met voertuigen. Maar vandaag werd er dus veel vooruitgang geboekt. Journaliste Louise Buket.
3: Er zijn geen actieve vlammen meer, alleen nog heropflakkeringen. En het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd zo hard aan het werken zijn en ook heel alert blijven. Het is ook de reden dat ze vandaag brandgangen zijn beginnen te maken. Als je dat doet en dat vuur zou toch nog dichterbij komen door een heropflakkering, dan weet je echt dat aan het einde van die brandgangen dat het vuur gaat stoppen.
2: In totaal ging 3/4 van de Hoge Venen in vlammen op. De Belgische politiek onderschat het gevaar van natuurbranden. Dat zegt het CERAC dat de risico's en de gevolgen van de klimaatopwarming in ons land onderzoekt. Volgens journalist en defensie-expert Rob van Herk waren er de afgelopen 15 jaar amper investeringen in blusmateriaal.
4: We hebben het buitenland nodig om onze branden te blussen. Op zich is dat goed dat kan. Andere landen doen daar ook beroep op die Europese steun. Maar wat als er volgende zomer ook een brand is in Zweden, in Duitsland en in Nederland en ze niets kunnen sturen, dan staan we er helemaal alleen voor en dan kunnen we het absoluut niet aan. En dan mogen we wel zeggen dat de afgelopen 15 jaar zowat alle regeringen wel hier verantwoordelijk voor zijn.
2: Defensieminister Theo Franke kondigde al 10 nieuwe helikopters aan. In Eijste, Nederlands-Limburg, is een Belgische jongen opgepakt omdat hij daar een buschauffeur zou mishandeld hebben. Het gebeurde gisteren al, maar het nieuws raakte nu pas bekend. Twee jongeren weigerden te betalen waarop de buschauffeur hen uit de bus wou zetten. De jongens zouden de buschauffeur daarna tegen de grond gewerkt hebben en hem nadien geslagen en geschopt hebben. De tweede verdachte wordt nog gezocht. Een man van 40 die in de cel zit voor de verkrachting van een vrouw wordt nu ook gelinkt aan een ander zwaar gewelddossier. Dat heeft DNA-onderzoek aan het licht gebracht. De feiten dateren al van 2 jaar geleden. Een jonge vrouw werd van een step gesleurd en daarna geschopt en geslagen. Een paar maanden later gebeurde de verkrachting. Op 1 september verschijnt de man voor de correctionele rechtbank. En de broer van de Britse prinses Diana heeft een boek geschreven over het leven van zijn zus, maar dan vanuit zijn perspectief. Daarin zouden ook enkele onthullingen staan, zo zegt hij zelf. Prinses Diana stierf 29 jaar geleden bij een auto-ongeval in Parijs. Het boek Zwanenzang Diana, mijn zus, komt uit op 22 september. We krijgen een bewolkte nacht met hier en daar kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen wordt een regenachtige dag met zelfs kans op onweer en tot 21 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met afwisselend regen en zon en maxima rond een graad of 23.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

De C-markt van Curieus op zondag 23 augustus toont echte makers met echt handwerk. De markt met 50 unieke standen vindt plaats op het Sint-Antoniusplein op de Vuurtorenwijk van 10 tot 5. De Noordzee-fakkeltocht trekt op zaterdag 22 augustus door Westende. De parade start om 9:15 op de Zeedijk. Daarna is er de Noordzee-fakkeltocht aan het Rauschenbergplein. En er wordt afgesloten met een vuurwerk. Film Music for Strings door Prima La Musica, onder leiding van Dirk Brossé, komt naar de Grote Post op vrijdagavond 8 januari. Tickets vanaf €29 via de Grote Post of het uitloket. De tentoonstelling Nooit meer oorlog in de Atlantikwal in Raverside is zeker een bezoek waard. Journalist Rudy Franks en regisseur Joris Vermost belichten protesten en activisme aan de hand van knappe videobeelden en foto's. Inbegrepen in je ticket tot de Atlantikwal Raverside. In Nieuwpoortbad kan je naar de Sint-Bernardusfeesten van 21 tot 23 augustus. Luister voor meer zomertips op weekdagen om 9:15 en 11:15 naar Radio Noordzee.

eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostense en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.

0: 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Wetenschappers van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek brengen op 62 locaties voor onze kust de visbestanden in kaart. Ze doen dat door met een fijnmazig net te vissen en alle soorten te tellen. De resultaten van het visserijonderzoek zullen dienen om te bepalen hoeveel vis er in de toekomst kan gevangen worden. De visserijsector en Vlaams minister voor Visserij Hilde Krevits vragen dat Europa sneller met die gegevens aan de slag gaat bij het bepalen van de visquota. Preuteleuten sloot gisteravond de Paulusfeesten af. Sebastien de Waele.
2: Ja, afsluiter van het Paulusfeest. Altijd geestig, altijd tof. Altijd thuismatch. Hè. Omdat uiteindelijk preuteleuten is leuten. En we moeten niet bij een muziekje spelen dat de mensen niet kennen. Dus het zal grotendeels zijn gelijk wat we vorig jaar gespeeld hebben.
3: Jullie zijn een paar jaar weg geweest. Dan zijn jullie nu een aantal jaar al terug. Jullie blijven?
2: Wij blijven, in die zin... We proberen niet onszelf te vernieuwen, want dat is niet meer mogelijk met preuteleuten. In die zin, dat concept kunnen we niet vernieuwen. Nee. Preuteleut is preuteleut. Maar we proberen het wel interessant te houden voor onszelf. Dus we zijn weg van de Paulusfeesten, maar dat wil niet zeggen dat we weg zijn van de theaterzaal en allemaal, want dan zijn we aan het spelen met onze theatershows. Preuteleut had eigenlijk twee concepten, zowel theatershow als festivalshows. En vanavond is de festivalshow en het einde van het tweede deel van dit seizoen zijn theatershows, dat is dan ook Alain en ik alleen. Hè.
1: In Oostende is gewezen basketcoach Freddy Dekmin overleden. Hij was assistentcoach bij de eerste landstitel van BCO. Hij werd 86. Middelkerks burgemeester Jean-Marie de Dekker gaat voorlopig niet mee in de vraag van tweede verblijvers om stemrecht te krijgen. In Kokseide is daarvoor een petitie gestart. De Dekker noemt het een leuke piste. Bij het gemeentebestuur van Middelkerken is er weinig animo om de tweede verblijvers ook stemrecht te geven. De Paulusfeesten hadden dit jaar 70.000 bezoekers. Voorzitter Pascal Balen blikt tevreden terug, maar wijst erop dat niet op alle avonden evenveel werd gedronken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Een hele goede avond.

0: Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostense en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Een zachte avond tot middernacht. Hier bij Radio Noordzee.

Vrijdagavond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Hier bij Radio Noordzee.

0: Radio's nu. 12 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostendse politie deed vorige week 19 tussenkomsten op het strand. Er werden ook 84 verloren gelopen kinderen herenigd met de ouders. De skippers van Ropeskipping Oostende hebben een fantastisch Europees kampioenschap achter de rug in het Noorse Melsomvik. Met 2 Europese titels, 3 zilveren en 2 bronzen medailles lieten de skippers zien dat ze bij de Europese top behoren. Een Oostendenaar is zijn rijbewijs 2 weken kwijt nadat hij in dronken toestand 2 aanrijdingen veroorzaakte in Oudenburg. Er vielen geen gewonden. De 40-jarige Oostendenaar zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Het kadaster in Oostende draait op volle toeren. In het voormalige politiekantoor krijgen verenigingen, kunstenaars en jonge ondernemers een plek. Een van hen is Amber van Buggenhout.
2: Ik ben dus eigenlijk begonnen vanuit mijn hobby, mijn passie in analoge fotografie. Daar ben ik in Gent mee aan de slag gegaan, heb ik werkervaring opgedaan. En dan voor de liefde ben ik in Oostende geraakt. En dan wou ik eigenlijk daar mijn droom omzetten om eigenlijk zelf een eigen fotolabo op te starten. Dus bij mij kan je komen je film ontwikkelen. Je kan fotorolletjes aankopen, wegwerptoestelletjes aankopen. Van de ontwikkeling kan je digitale scans krijgen, ze ontvangen op de computer. Maar je kan ook printjes ervan krijgen. Dus standaard fotoprintjes zoals we ze kennen eigenlijk van vroeger. En dan kan je ook digitale foto's laten printen. Foto's van op je gsm, vakantiefoto's, familiefoto's, noem maar op.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

jij een interview gemist? Dat is geen probleem. Surf naar Radio Noordzee 105.be en herbeluister alle interviews.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.

0: emporte au loin le parfum des roses.
1: Quand

sur les dunes.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Kirby Hallemees.
2: Ik ben Gaël Bouzin.
3: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Ostende.
5: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio.

Tot 23 augustus kan je in de Molen van Stenen elke week het werk van andere kunstenaars bewonderen, van woensdag tot zondag. Je vindt de Molen van Stenen in de Stenendorpstraat 4 in Stenen-Oostende.

gerne in keiner Kaffee. Maar van mij dan nie, word een kijk nerveus. Van frisdrank kriek sy ramadan. Dus voor mij is er niet veel keus. Geen thee, dat is voor Chinezen en Britten. Geen kombucha, dat is maar hipstersop. Geen win, want voor wijn word ik moe. En van witten krijg ik ze aan mijn kop. Dus test dit voor een karmeliet. Een schoen dag voor een rode bach. Ik wacht niet meer.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee nieuws.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de NV Oostende stadion. De NV van Mark Koeken bouwde het stadion, maar is door het faillissement van KV Oostende dat stadion kwijtgespeeld. De fiscus eist nu van de NV 19 miljoen euro boetes en interesten. Mark Koeken betwist dat. De stad Oostende heeft steeds beweerd dat ze rechtmatig eigenaar werden van het stadion. In Blankenbergen werd een grijze zeehond vrijgelaten. Het dier was 2 maanden geleden gevonden in Middelkerken en sterkte aan tot 34 kilo in Sea Life Blankenbergen. De voorbije dagen was er opnieuw vissterfte in de Koninginnenvijver in het Bosje in Oostende. Honderden karpers en andere vissen stierven door gebrek aan zuurstof en door het warme weer. De extra beluchting die vorige week werd geplaatst, had niet het gehoopte effect. 12 ton vis werd geruimd. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: De brand op de Hoge Venen is onder controle, dat meldt de gouverneur van Luik. De brandweer had dagenlang moeite met de oostkant omdat ze daar niet geraakten met voertuigen. Maar vandaag werd er dus veel vooruitgang geboekt. Journaliste Louise Buquet.
3: Er zijn geen actieve vlammen meer, alleen nog heropflakkeringen. En het vuur woedt ook wel nog altijd diep onder de grond. Dat is de reden dat ze hier nog altijd zo hard aan het werken zijn en ook heel alert blijven. Het is ook de reden dat ze vandaag brandgangen zijn beginnen te maken. Als je dat doet en dat vuur zou toch nog dichterbij komen door een heropflakkering, dan weet je echt dat aan het einde van die brandgangen dat het vuur gaat stoppen.
2: In totaal ging 3/4 van de Hoge Venen in vlammen op. De Belgische politiek onderschat het gevaar van natuurbranden. Dat zegt het CERAC dat de risico's en de gevolgen van de klimaatopwarming in ons land onderzoekt. Volgens journalist en defensie-expert Rob van Herk waren er de afgelopen 15 jaar amper investeringen in blusmateriaal.
4: We hebben het buitenland nodig om onze branden te blussen. Op zich is dat goed dat kan. Andere landen doen daar ook beroep op die Europese steun. Maar wat als er volgende zomer ook een brand is in Zweden, in Duitsland en in Nederland en ze niets kunnen sturen, dan staan we er helemaal alleen voor en dan kunnen we het absoluut niet aan. En dan mogen we wel zeggen dat de afgelopen 15 jaar zowat alle regeringen wel hier verantwoordelijk voor zijn.
2: Defensieminister Theo Francken kondigde al 10 nieuwe helikopters aan. In Eijst in Nederlands-Limburg is een Belgische jongen opgepakt omdat hij daar een buschauffeur zou mishandeld hebben. Het gebeurde gisteren al, maar het nieuws raakte nu pas bekend. 2 jongeren weigerden te betalen waarop de buschauffeur hen uit de bus wou zetten. De jongens zouden de buschauffeur daarna tegen de grond gewerkt hebben en hem nadien geslagen en geschopt hebben. De tweede verdachte wordt nog gezocht. Een man van 40 die in de cel zit voor de verkrachting van een vrouw wordt nu ook gelinkt aan een ander zwaar gewelddossier. Dat heeft DNA-onderzoek aan het licht gebracht. De feiten dateren al van 2 jaar geleden. Een jonge vrouw werd van een step gesleurd en daarna geschopt en geslagen. Een paar maanden later gebeurde de verkrachting. Op 1 september verschijnt de man voor de correctionele rechtbank. En de broer van de Britse prinses Diana heeft een boek geschreven over het leven van zijn zus, maar dan vanuit zijn perspectief. Daarin zouden ook enkele onthullingen staan, zo zegt hij zelf. Prinses Diana stierf 29 jaar geleden bij een auto-ongeval in Parijs. Het boek Zwanenzang Diana, mijn zus, komt uit op 22 september. We krijgen een bewolkte nacht met hier en daar kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen wordt een regenachtige dag met zelfs kans op onweer en tot 21 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met afwisselend regen en zon en maximaal rond een graad of 23.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Radio Noordzee.

0: informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Philippe Conte, u bent bestuurslid bij de Ostend Sailing op de Oosteroever. Jullie dienen een nieuwe aanvraag in voor een concessie voor een club hier.
2: Dat klopt. De stad heeft begin juli een nieuw bestek uitgeschreven. En daar moet tegen 17 september op geantwoord worden. Wij zijn uiteraard kandidaat om deze concessie, waar wij toch al 39 jaar actief zijn, verder te kunnen zetten. En dit is nu een concessie voor 27 jaar. En ja, wij gaan daar volop op inzetten natuurlijk, hè.
1: Wat gaan jullie doen voor de jeugd?
2: Ja, de jeugd natuurlijk is voor ons heel belangrijk. Dat is het talent. Wij willen de drempel zoveel mogelijk verlagen om die jeugd aan het sporten te krijgen. Zeker de watersport. Wij organiseren jeugdkampen. Wij organiseren zeilopleidingen. En uiteraard, naast de jeugd willen we ook actief zijn naar de kansengroepen. Dat is ook heel belangrijk, want niet iedere jong gastje heeft toegang om... tot geld om soms een cursus te betalen. Dus daar willen we ook op inzetten. En zeker ook de personen met een handicap, daar willen we ook niet vergeten. Dus we willen zo inclusief mogelijk zijn.
1: Jullie hebben ook een samenwerking met Outsider Coast. Dat is een organisatie die ook heel wat ervaring heeft. Wat gaan zij precies doen?
2: Ja, Outsider Coast, daar werken we al meer dan 10 jaar mee samen. Zij zijn hier ook heel actief op onze site. Zij organiseren onder andere de jeugdkampen tijdens de zomer, maar ook de scholenwerking, de scholendagen. Zij gaan ook inzetten op alles wat MICE is, dus de bedrijven die teambuildings, incentives willen organiseren, daar zijn zij ook heel actief mee, op het strand en op het water. En dat is eigenlijk de samenwerking die we ook voor de komende 27 jaar willen verder zetten.
1: Het is voor 27 jaar. De stad Oostende verwacht wel wat van jullie.
2: Inderdaad, de voorwaarden om deel te nemen, die zijn niet nemen. Er zijn strenge criteria opgelegd door de stad om te kunnen deelnemen. Gelukkig kunnen wij aan die voorwaarden voldoen. Maar daarnaast, en heel belangrijk, de stad verwacht ook een zeer haalbaar financieel plan. Naast de kwalitatieve uitbating, zou ik zeggen, van de club. Een mooi gebouw en een correct gebouw die beantwoordt aan de meest moderne normen en duurzaamheid, verwachten zij dat de financiële middelen beschikbaar zijn om ook het project te kunnen uitvoeren.
1: Dit is geen eenvoudig dossier. Jullie moeten ook rekening houden met andere actoren, de mensen van de zee, de mensen van de haven, de mensen van natuur en bos.
2: Dat is heel correct. Het is zo dat de haven natuurlijk niet stilzit en ook plannen heeft voor uitbreiding die mogelijk onze site zouden kunnen beïnvloeden. Vandaar dat wij ook gaan voor een project waar wij gaan voor een verplaatsbaar project. Mocht het zijn dat de kaaimuur aan de Oosterstrekdam gebouwd wordt en deze locatie waar we vandaag zitten niet meer haalbaar is, dan moeten wij onze club kunnen verplaatsen. Daarnaast moeten wij ook rekening houden met de vereisten van natuur en bos, agentschap Natuur en Bos, die toch redelijk strenge criteria opleggen, waaronder ook het beperkt toegankelijk karakter. Je moet lid zijn van onze club. Ze willen niet dat er hier een beachbar uitgebouwd wordt, dat het een zeilclub en een watersportclub blijft. Dus daar zijn ook wel beperkingen omtrent de grootte van het gebouw, maar ook wie er toegang heeft tot onze club.
3: Bedankt voor de duiding, Philippe Leconte van Ostend Sailing.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg, tussen het Peert en de Freer-Orbaanstraat, is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostense en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de grote braderie.

0: 2 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: De ploeg van KVDO werd voorgesteld op de Paulusfeesten. Ambassadeur Martijn Heijlen was daarbij.
2: Ja, ik ben mee overgegaan, zeg maar. En helemaal overgevloeid in KVDO. Ik ga elke thuismatch. En af en toe ga ik eens mee, op verplaatsing ook. Want dat vind ik ook heel plezant. Van is een ander stadion te zien. Meestal is dat een stuk kleiner dan dat van ons. Maar allee, dat heeft ook wel iets. Ik vind dat wel geestig, met de supporters zo samen.
1: De ploegvoorstelling is elk jaar op de Paulusfeesten. Dat blijft u ook doen.
2: Ja, ik heb dat hier al met verschillende mensen gedaan. Ik herinner me Kamagurka en Guga Baul ook. En Sébastien nu natuurlijk, Sébastien de Waalen. Ja, ik vind dat heel plezant. Je ziet zo een keer de mensen op een andere manier. En je ziet ook de spelers, dus ja, van dichtbij. Wat een beetje raar kan klinken, maar dat ziet er toch anders uit dan op een voetbalveld.
1: Wat verwacht u van dit seizoen?
2: Ik zou graag hebben dat ze overgaan. Het liefst dat ze kampioen.